Plaatdeutsche program. Gaat to ende. Voor vanavond. De maande hand. 25. mei 2026. Ik wens je allen een goede ruw. Onder de week in alle wedigheid voor je de ene. En zondagmorgen, waar de Heergod wil, kom ik weer met een programma Saligria. En ik weet het niet. Jonge Freude is mijn Freude ook. Ik wens je alles vergoos. Ik mocht je zeggen, goeie nacht. En de muziek gaat nog niet weten.